0: Dus dan op hoe ik moet je iets uit door het ananaga. Pim.
1: Ja, nee.
0: En ik zoet er op dat poets.
1: Zo. Dus dat was in het juni, juni. Dus dat doen we dat poet. Uitlossert dus zelf uitlodana. Nationaal dag. Uitlodana. Het is maar zo taf in me. Oan aak is sowieso op ila aard. Daar ik wat. Is het zo kan ik. Toen in jaar om aapot. Zo. Nu was ik het. Immer door niet achtlaan. Sidetaan niet. Koos is zaad is zaad. Achtlaan. Begat dus zelf ook nu een nationik. Dus. Oana. Nu een is ander over. Alle kakos is al zo op het kort op hem. Dus dan goed in niet. Zie hem toen aan het Engelsen rat dus samen kort op hem.
0: Zo. Zo.
1: Daarna is het lapok. Wat ik daar zo nog paar in het juni. Een apparaat.
0: Ga.
1: Je moet. In de rode kut uit de paard.
0: Kasapi.
1: Yes, daar kan.

0: Toen al naar papo, die gaan eens paddelen, ze net al aan een roodje doet. Hap, Hendrik.
1: Hap, hoe zou je een periode zo kada als ik zo?
0: Hap.
1: Dus, 16 drijven, dat is zo als een kakkoespissuit, ook al weer toch aan.
0: Hap.
1: Dus, en ook al weer op Erik, het is ik, David Aam Sam, Elon, Nieuwbu, dat biologie ook.
0: Hap.
1: Zo kan nog zo, dus, kan ook het als zonder dat de makkussen.
0: Hap.
1: Kakkoes in onze zacht.
0: Zoals een neertje naam, ik doe het op hem.
1: Zo.
0: Kan het doen, dat je
1: moet. Live, Amalo, Hennis, Sonvi, Emmanuelsen, dat je
0: dat gaat. Dat
1: maakt ik
0: ook.